0: ¿Dónde rayos estamos?
1: Iré por agua. Sigue alerta.
0: Sí.
2: ¡Auto! Finir Shenerson con Ayanovit.
3: Cochise. Ya voy a shock.
1: Brick, vuelve adentro. ¡Que vuelvas adentro ahora!
0: Pues hazlo tú.
3: Han jij dat nu ook verraken?
2: Gaan er meer liggen honden, ach zeigeren. Hobby is vast geëren. Ach is hafere leonigen is fame gera korn. Geen hilschen, ach vier geen refijn jachie. Scho. Gavi. Geen hilschen meer son, kron zijn bier jenevoet. Je kunt het dier zijn tenen horen.
3: Ariana.
4: Hablas mi idioma.
2: Omachana nog eens kutjucht.